0: Ja, ik zie het niet door de aanslag
1: over onze nachtrust te wachten. En dan begon een nieuwe dag in lopen. De bedden moesten opgemaakt worden. De kuit moest stroomatras. Het moest omgevormd worden tot volmaakt platgestreken balken met onberispelijk recht. Nu dat niet klaar stond, kreeg je mee. Sommige kameraden zijn veronderd doordat de intocht niet konden opmaken. Hier heb ik gezien aan deze tafel. Morgen.

gevangen. Ja, maar niet om te hurgen. De handen achter de rug in woelen geklonken. Menselijk wezen, man of vrouw, naakt opgetrokken van de grond. IJzers worden in het vuur tot gloei gebracht. Een emmer water staat klaar om menselijk wezen bij te brengen. Dat is toch niet bedoeld.

in de grond opgetrokken worden. Aan de handen, aan de schouders, over het geheel van lichaam tenslotte, naar terugvallen.

0: see them went wrong.
1: Better. Ostrom будут
2: обидеть.
1: Het is inderdaad een van de mooiste zangeressen.
2: The French is not the truth, so we
3: are. 30.
1: Once with Everton,
3: we are, I think.